Vrede rede. Ob es entselst en jegen stond, jegen Gott en Christentum, dat eens je dat ware vrede brengen kan. Die Bibel sagt, dat wenn Menschen egel van vrede en sicherheid rede, dan wordt hausget vernichte ab aankomen. Menschen zeiden, sie sind jegen Krieg, aber in der Zeit, dat het Menschengeschicht es beschreven worden, sind er 15.000 Kriegs gewast. Die habe 8.000 Bieter Papier ungeschreven, dat sie ware en vrede leven, en dag en al die Menschen tiet, al die Menschen tiet, sind er bloß bij 200-300 Jahre gewast alles taub, wurde nicht erst recht gewast. Ik sehe, dat het römische Rückwort war der taub gestalt wurde unter dem Antichrist. Hij wordt een weltharscher Sinne. Noch einerlei, dat van hem es gesagt wurde, es dat hij dem Gott im Himmel laster wordt. Wie fingen dort in Appenbohrung der 13. Kapitel des Astafars. He mocht zijn muul op, jegen Gott tot lastre, ook jegen zijn nomen en zijn tempel, ook den die am hemel wonen. Dat is een interessant beeld, vriend. Ik wil hier proeven een beetwoord te geven van hoe dat nu is in Europa met de verschillende landen. Oder ik zal vielleicht zijn met een van de verschillende landen. Ik weet niet veel van wat in Europa nu passiert, maar aan het her lees ik een beetwoord en mij interesseert een je van dat wilst dat doorhand die de deed, wat mij zo is, bald komen wordt. In 1953 werd door een hoog uitgeleerde professor gewast, die een stoot in Europa ramreist, en ongezacht wat dat denken weer in de landen. Hij had gezegd dat het zeer interessant weer, maar daar weer in een van de landen besonders een verlangen maakt de leider in de landen, dat ze wem vinger mochten die de landen toebrengen kunnen, zodat die waarden kunnen er pracht en heerlijkheid hebben voor de twee grote weltkriegshouden. Vriend, kan de antichrist wiet afzennen? Mij is zo nee. Maar wat heeft dat met ons nu te doen? O, mijn vriend, hart. Wanneer de antichrist niet wiet af is, dan is de entrekking dicht daarbij. Wils de entrekking wat passeren voor dem, dat de antichrist wordt je op een boord worden. Wat meent dat voor die en voor mij? Na, vriend, wie moet er reeds aan? Zienst u die, nadat Herr Jezus zien komen, en die entrekking? Oder hast u die nog niet mal bekeerd, en dem Herr Jezus aangenomen? Horch, du hast dat evangelium gehoord, en weet wat u doen moet. Wanneer u dat niet gedaan hast, verdem, dat Jezus kämpft voor zijn heilje, dan was je dat nadat niet doen. Je leeft mij dat. Paulus maakt dat zeer klaar in 2 Thessalonica. In de 19e vers is ons gezegd dat Daniel hierin meer weten wil van dat vierde beest. En aan wat gewezen in de 21e vers beschreven, dat de kleine hoeren wordt terug aanreden tegen de heilige en wordt even in je wennen, maar dat wordt bloos voor een stoot zijn. De 21e vers zegt, ik kijk en de nemelige hoeren reed terug aan jegen de heilige, en die deed je wennen even aan. En waarde dat römische trek, wat waarde toopgestald worden, en de antichrist wordt het hoofdzinnen van dat koninkrijk. En God wordt hem erlauben, voor een stoot even de heilige te je wennen. En dat wordt hij een even bliefsel versterken, zodat de antichrist den niet wordt vinger kennen. En God zegt ook, wanneer die dag niet worden verchartet worden, dan wordt China even blijven. Warte, vriend, dat wordt een schrallige tijd zijn. Ik wil hier nu warte den 21ste vers geven, wils dat taub je heert met den 22ste vers. Ik kijk en de nemen je horen reed terug aan jegen de heilige en deed je wennen even den. Wat die van oude tijden kwam en je recht wordt te am je geeft voor de allerheigste zijn heilige. En de tijd kwam dat de heilige dat koninkrijk eigende. Zoals ik zei, dit redt niet van de Christen, de heilige in het Nieuwe Testament. Dat zijn je dan wie? Dit zijn de heilige die in de triebzaltijd worden zijn. Wie moeten de Bibel zeggen laten wat hij wel en wat het zegt? Er zijn Amazonen die dan proeven hier een beetwoord uit te nemen van een schrift en door een beet en proeven dat toe te stalen, zodat ze er een idee kunnen verwoord stalen. Dat zal niet zijn. Wie moeten de Bibel nemen zoals die is, vriend? Niet proberen de Bibel te brokken te bewijzen dat wij recht zijn
en wat vi leve. Ik hoop du verstehst wat ik zei. 23. Vers. En zo zegt hij, dat vierde beest zal dat vierde tjenigrijk zijn op deze eerd, en dat wat anders zijn van al die andere tjenigrijks die op deze eerd worden zijn, en dat wat alles opvreten op de eerd, en wat dat dood trampelen, en dat en bieten breken. En jo, dat is dat Romeinse rijk, dat waar wordt toegesteld worden. En China wordt even dat je van het kennen, buiten de Heer Jezus, en die wordt dat ook doen, wanneer hij en zijn heerlijkheid wordt komen. We worden terugkomen dit het nächste Mal, maar dan, Gottes Segen, mijn vrienden.

0: De klok er drøy.
1: Nu hier vi de korte ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deo es Ubron Potash.

også tyser på opfoten opkom, tete en er gode nænd, durst den grøde bøm, det vi en apelkøsebøm, det har en gans forfrugte. På stunden tidem on, da kommer en skjønne i danke. Jo, det hans, det helt er så skjentlig apelkøse. Jo, det vart høy døgnet. Sven bracht høy sine bibel nænd, et løyderbok og de bilder fra den fondasje tinnestund. Dann holt høy sig en korfte ut av garage en jent apelkøseplätter. Høy nom de baste apelkøse, de gans dunkle skjøyne jæle. De vant fel soft en sig hodde. Jo, de plak høy. Als het korfte falvje, jent høy en bracht høy tritt in de garage. Høy stelde de gans boven han, en jeder dag Wann hij wat te deunen had in de garage, dan jent hij een ooit een poer op. Wann hij de apelkeuze jette had, dan leed hij de steunen waar hij trist in de korf te nennen. Zo jent het meere door. Onkel Wol beert veel voor dem hond. En wann hij buiten weer, dan ziet hij zich immer om. Als hij dem nicht eens voor zag, de wondergunstig bij beëind. Aber nee, hij zag dem nicht.

fiend, dan word je vrij. De jaren aan de andere zorgen komen op het loon. De dompa woont uit hun regime. De tjunja weer gruit in buiten huis. En blust het laatste wie nog thuis. Hij woont wel hun regime.

verschwingen wordt en zijn tjenigrijk wordt niet vernicht worden. Zij nu dat dit alles een reedmakker is voor dem Christus zien komen, want dat gestalt wordt verschmatterd worden, want die steen die ohne hang uitgesneden wordt van den borg en een eeuwig harsche wordt op deze eerd aangeveerd worden. Waar dat is in dat 19e kapitel en dat Openbaringsboek geschreven. Nu wordt weer zei, waarom reed dat dan van een duizendjaarse trek? Nou ja, vriend, om eng van die duizend jaar wordt door een zeer korte tijd zijn van oproer en jegenstand, want die zoten wordt losgeloten worden van een zeer kleine stoot. Over dat tjenigrek wordt dan in een eeuwigheid in een gonen. Hij maakt dat zeer klaar. In Openbaring, dat 20e kapitel de 6e vers, zegt het, je zegend is die een aandeel wordt ha aan dat eerste opstonden van dood. Evenzonder heeft die tweede dood geen volmacht. Over die worden Christus en God zijn priester zijn en harg en worden met hem regeren voor 1000 jaar. Zeg maar dat 1000-jaarse trek is maar een poort van dat eeuwige trek. Meer als dat is ziemlich klaar uitgelegd in dat 20e kapitel in Openbaring. Jezus Christus wordt regeren voor 1000 jaar op deze eerd. En dat wordt een himmlische toestand zijn. Während die 1000 jaar wordt die zoten gebongen zijn en den afgrond ohne een bodem. Dan wordt aan voor een kleine stoot losgeloten worden. Dat onbekeerde mensen hoort dat nog immer een jegenstand is, jegen God, wordt zich hastig met dem zoten vereenigen. Die zoten wordt den dan toepzamelen om terug aan te reden jegen Christus. Over Jezus Christus wordt ihn vernichten met een woord. En dem zoten en die zich met hem verenigd hebben, worden in den vier zee ineengesmeten worden. Die verlorene doodje worden opgewaakt worden en gerecht worden ver den grote witte troon en ook in een haal ineengeschekt worden. Dat wordt een schrattelijke ding zijn. Dan wordt dat eeuwige poort van dat rijk klaar te zijn zijn. Dat Rijk wordt op deze eerd zijn, dat heet de nieuwe eerd, zoals ik dat verstoor. Hart wordt Micha 4, tweede vers zegt. En veel nationen worden komen en zeggen, komt, wel wie een opgunnen naar dem Herr God zijn borg, en naar Jacob zijn God zijn huis, en hij wordt ons van zijn weg aan je rechter, en wie worden in zijn stich wandelen, dan dat je zaad wordt van Zion Ruud komen, en dem Herr God zijn woord van Jeruzalem. Mij is zo dat mag dat zeer klaar dat dat eeuwig rijk wordt op deze eerd zijn. Nu, ik wil hier nu weer voor, wils we gaan nu in de 15e met 18e vers dat er kleren van de vier beesten. Dit wordt dat bestedje wat ik al gezegd heb. Daniel 7, 15 en 16 vers is. Ik, Daniel, weer betriept en mijn geest met en mijn charpe, en de visionen troubelde mij en mijn kop. Ik noderde mij naar een van denen die daarbij stonden, en vroeg hem naar de waarheid van al dit. En zo vertelde hij mij dat en hield mij dat ik dat uitleiden van deze dingen verstonden kon. Zoals de Nebuchadnezzar zijn droom aanbodderd, zo bodderd deze vision dem Daniel. Hij kon dat niet begrijpen. En zo vroeg hij een van de hemelse creaturen die daar stonden. 17e vers. Deze grote beesten, alle vijen, zijn vijen tjenige die uit deze eerd ruit komen zullen. Nu is te zijn dat de vijen beesten vijen wel tjenigrekken aandieden. Ober niet bloos dat, die zijn ook de vijen tjenige. Nebuchadnezzar en zijn Babylon tjenigrek zijn aangediet als den goldene kop en de leef. En Daniel zijn de visioen de twee vlechten houdt. En dan de beriemde Alexander en dat Griekische Macedoniën tjenigrek en weer de twee zieden van Messing en de Nebuchadnezzar zijn gestalt dat hij van dreemt. En ook de leopard en de Daniel zijn visioen. Deze wille beesten met er wil het vrede natuur zijn dan beelden van beide stem tjenig en ook dat tjenigrek. Nu de 18e vers.
Ober dem Allerhechster seine Helle seele dort tschennig recht trie, en seele dort recht am Haar für ärmer en ärmer en ärmer. Nu, wat hier wichtig is, wer sind diese Helge, die hier erwähnt sind? Da sind 5 andere Städte in dit Kapitel, wo die erwähnt sind. 21. Vers sagt het moog zurück mit der Helge. 22. Vers, wat die van alle Tide tschäme, wie je recht zu der Helge gegeeft, en die Tide tschäme, dat die Helge dat tschennig recht holde. 24. Vers, hij wordt brover red haar jegen dem Allerhechste en wordt de helje on je drekke. En dan de 27. Vers, en dat tjenigrek en haarschaft en macht van dat tjenigrek wordt de dem Allerhechste zijn helje gegeeft worden. Wer deze helje zijn, is zeer wichtig. Wie vinger den waarde in dat 8. Kapitel? Also, wer zijn deze helje? Daar zijn zonen die proberen te zeggen dat dit de Christen im Neuen Testament und die der Dead. Mir geht dort dann ein Bett so, dort ich zur Tide made war von einer, so jenander Lehrer, den er denke, so sehr beschränkt ist. Die Welle dann sei, dort die einzige Helge, die jemals sind gewasst, sind wie, die Christen in dieser Tid. Na, da sind sogar Söhne, die Probe zu sei, dort diese Helge, die hier in Daniel erwähnt sind, sind bloß Söhne, die in Ehre gemeint sind. Aber Freund, wann ich die Bibel lese, dann wo ich in, dass Gott eine ziemlich große Familie haft. Da wird der Helge im Olden Testament. Gott nannte die Israeliten seine Helge. Im Anfang von der Gemeinde im Neuen Testament wurde die Heide, die sich bekehrte, Helge genannt. Dort ist dann eine andere Gruppe, als wir nun sind in dieser Zeit, wann wir auch alle mit denen die Helge genannt worden sind. O Freund, schrie nicht die Idee, dass du in deine kleine Gruppe, die in deine Gemeinde sind, die einzige sind, die dem Herrn seine Helge sind. Oder ich soll auch sagen, dass die Christen im Neuen Testament die einzige sind, die Gott seine Kinder sind. Gott den Menschen fair, den Pfingstag rade, und er wird auch Menschen rade, die Entrückung. Gott hat viel Helge. Aber so weit habe ich noch nicht angedeutet, wer diese Helge sind, die hier in Daniel erwähnt sind. Aber wie wurde dort noch tun? In Daniel 8, 24, es uns gesagt, in seiner Macht soll gewaltig sein, aber nicht durch seine eigene Macht, und er wird besonders vernichten, und ihm wird das gelingen, und er wird arbeiten, und wird die Menschen und die Helge vernichten. Das redet von dem Antichrist. Wann wir trägunnen in der 2. Mosebuch, das 19. Kapitel, den 6. Vers, da wo wir sehen, wer die Helge sind. Er sagt da, dass es die Israel-Nation ist. Und das sagt da, in die Seele von mir, in Richtung von Priester seine, in eine Helge Nation. Das sind die Wied, die du zu den Israeliten sein sollst. Eine Helge Nation meint dem Herr. Seine Helge. Dort Wort für Helge in der hebräischen Sprache ist Hagios. Und dort ist wie 200 Mal zu finden im Neuen Testament. Von den 200 Mal wird dort 92 Mal erwähnt als Topfverbunden mit dem Helge Jesus. Und dort nämlich das Wort wird dann gebrückt von den Christen, sondern die in Port sind von Jesus Christus seine Worte gemeint. In dat Nieuwe Testament sind die Helge, die Sünder, den je Reich genannt wordt, wegen er Glaube an Jesus Christus. Dat Römer 1, 7. Vers. Dat Wort wordt ook gebruikt im Olden Testament für Söhne, die an Gott geliebten. Dat wordt ook gebruikt für den, die an Jesus geliebt worden, in de grote Triebsaltiet. Ze wordt Openbarung 13, 7. Vers sagt, am Worte die Jef Tricht zu machen, gegen die Helge, das Antichrist. Also in Daniel, wann er von der Helge redet, dann sind das Israel. Aber nicht alle, die Israeliten wären, aber leben zu dort ewig blieb, so die lebten. Und dann auch zu denen, und die Nationen, die waren geraten. Also dort sind die,
die hier angedeet worden, nicht te dienen oder meine kleine Gruppe in dieser Zeit. Also habe ich hier nu dort erklären von dort vierte Beist mit den Tieren hierna. Und warte, Daniel nimmt ein Teil Zeit, das zu erklären. Das ist, wo die Betonung ist. Und die Ursache ist, dass das vierte Beist in unserer Zeit in den Post endlich.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser tom Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

også tyser på op for den opkom. Tete en er gården en. Dorsten grøt af bøm. Det vi en apelkøsebøm, det han gans for frugte. På stunden tid dem on, da kom han skjønne i danke. Jo, det hans, det hilt sig så skjentlig apelkøse. Jo, det vod høy døne. Schwinn bracht høy sine Bibel nen, et Leuterbuch en de Bilder von der Schützenerstund. Dann holt høy sich en Korfte ut de Garage en jent Apelköseplätte. Høy nom de baste Apelköse, de ganz dunkle, schöne Jele. De vent viel soft en sich hode. Jo, de plak høy. Als het Korfte fall wir, jent høy bracht de Tritt in de Garage. Høy stelde de ganz boven han, en jeder dag, wann hij wat te deunen had in de garage, dan jent hij een oiten poer ab. Wann hij de apelkeuze jeter had, dan leed hij de steunen waar hij tris in het karfte nena. Zo jent het mire door. Onkel Wol beet veel voor dem hond. En wann hij buiten weer, dan ziet hij zich immer om. Als hij dem nicht eens voor zag, de wondergunstig bij beend. Aber nee, hij zag dem nicht.

Opel sy opstond van je bed. Nam onkel Wol am arm en draaide hem aan zich. En ze dat vrij me voor die hond. En woit, dan werven nu aan zich vrijer en werven gunnen nog een paar appelkeuze eten. Aber verschoint mij de hond van deze appelkeuze. Niet bloos, er mulch mij schoen, ook aan zijn hoort jente schoen. Zijn hoort vreed zich. Dat hij niet meer brugt schlechte tönen, dat hij nu ook kan met een haren gunnen. Dat is het leven.

0: The clock is zas mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?